0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen.
2: This is the good old

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Raoul Orellana, zo heet hij officieel, met Jocelyn Brown en Gypsy Rhythm. Goedemorgen, het is dinsdag. Ja, ik had het al een klein beetje voorspeld. Ik dacht, dat gaat mis. Maar het is inderdaad misgegaan. Want we hebben natuurlijk de Pride gehad in Amsterdam. En natuurlijk op veel plekken, hè, onder andere Berlijn, daar was het ook, de Pride. Is zeg maar het grote feest voor LHBTI'ers, homo's en lesbiennes. Ja, nou ja, tientallen mensen hebben nu melding gemaakt van discriminatie tijdens de start van de World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Dat heeft de organisatie gemeld. Ja, voornamelijk festivalgangers die op weg naar huis waren van het festival. Milkshake en bezoekers van de Pride Walk die maakten een melding van. Ja, de organisatie is bang dat het aantal meldingen dat nu is binnengekomen slechts een fractie is van het totaal. Ja, volgens een woordvoerder van Rita, want zo heet de organisatie, kan het hoge aantal meldingen te verklaren zijn omdat de organisatie zichtbaarder is tijdens de Pride. Zo zijn in Amsterdam ook zogeheten safer spaces ingericht. Dat zijn plekjes waar je zeg maar terecht kunt voor ondersteuning of om melding te maken van incidenten of als je je even niet veilig voelt. Ja, deze safer places waren in hotels, musea en andere openbare gebouwen. En zo kreeg men bij de Pride in Amersfoort al eerder deze maand tussen de 30 en 40 meldingen binnen van incidenten. Ja, ja, ik wil toch eventjes hier mijn mening over kwijt. Het is namelijk zo, we zijn allemaal heel meegaand. En dat gebeurt altijd op die dagen zoals Roze Maandag. En natuurlijk ook tijdens de Pride. En van, oh, we moeten dat allemaal kunnen doen. En het is allemaal mooi en het is allemaal goed. En dat is het ook. Iedereen moet kunnen zijn wie die zelf wil natuurlijk. Maar zodra die dagen voorbij zijn en er zijn weer van die normale dagen, zeg maar. En we zien bijvoorbeeld, ik noem wel twee jongens hand in hand lopen. Of twee vrouwen hand in hand lopen. Dan kijken veel mensen daar toch weer een beetje raar naartoe. Hè? Dan denken van, wat gebeurt daar? Dus we zijn eigenlijk niet zo tolerant als dat we denken. Hè? Nee, dat is... Nederland staat wel te boek als een van de tolerantste landen. Maar dat is dus niet zo. Hè? Dat zie je maar weer. Want er zijn weer heel veel incidenten geweest, hè, tijdens die Pride. Hè? Ja, wat een slechte zaak is natuurlijk. Hè? Want ik zei het aan het begin. Iedereen die moet kunnen zijn en kunnen doen wat hij zelf wil. Hè? En we leven in een vrij land. Iedereen moet het kunnen. Er zijn natuurlijk landen waar dat helemaal niet kan. Hè? Als je in bepaalde landen, zeg maar... openlijk voor je homoseksualiteit uitkomt of voor je andere geaardheid, dan ga je de cel in. Of erger nog, je gaat tegen de muren, je wordt gewoon neergeschoten. Want dat gebeurt ook, hè? Ja, er zijn echt landen die dat doen. Ja, en nou, gelukkig zijn we in Nederland heel meegaand. Maar ja, dat zeg ik tot zekere hoogte. Want als die dagen weer voorbij zijn, want ik las dat ook alweer na Roze Maandag in Tilburg bijvoorbeeld, hè. Er waren weer wat mensen in elkaar geramd, gewoon in elkaar geslagen omdat ze anders geaard waren. En dat gebeurde allemaal na Roze Maandag. Dan denk ik ook van ja, dan is Roze Maandag voorbij. Dan hebben we weer genoeg meegaand geleefd en dan worden er weer mensen in elkaar geramd. Ja, het is verschrikkelijk, maar zo is het wel, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het was niet zo'n leuk begin natuurlijk op deze dinsdag. Maar ja, ik wou het toch eventjes kwijt, jongens.

0: 1965 alweer, hè? En zo lang is het geleden, hè? The Fortunes, and You've Got Your Troubles, and I've Got Mine. Ja, ja, ze hebben nog wat andere hits gehad, hè? Here It Comes Again, Here Comes The Dwayne Day Feeling Again, Storm In The Teacup, en Freedom Come, Freedom Go uit 1971, hè? Ja, de grootste hits dus van The Fortunes. Ja, wij zijn al actief sinds 1963, hè? Ja. Goed, het is voor de wekker wakker. We zijn vandaag dinsdag 28 juli. Nog even het korte nieuws, wereldnieuws. Bijna 500.000 gebouwen hebben verzakkingsschade en krijgen daarom tot 2035 mee te maken. Zonder ingrijpen loopt de totale schade op tot 54 miljard euro. Ja, we moeten anders omgaan met de grond, zo zeggen de organisaties en de experts. En dat is echt noodzakelijk. Want de gebouwen die zakken in. Ja, die zakken dus naar beneden. Ja, de schade kan oplopen dus tot heel veel geld. Het bedrag is niet alleen gebaseerd op herstelkosten van beschadigde funderingen bijvoorbeeld, maar ook op waardevolle en het waardeverlies van woningen. Schade aan gebouwen en infrastructuur heeft dus veel economische gevolgen. En daar moeten we alert op zijn, zo zeggen de organisaties. En verder nog meer nieuws. Er zijn in Bordeaux, Frankrijk, maar ook in Spanje zijn er hele bijzondere wolken te zien. Dat zijn de bekende vuurwolken. Het is een vuurstorm, zo noemde een Franse brandweerman het. En de gouverneur van het departement noemde het een ongelofelijk en ongezien fenomeen. Tijdens de enorme bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux ontstond namelijk een pyrocumulonimbus. Ja, dat zijn wolken die ontstaan door een bosbrand. En dat zijn bijzondere fenomenen, ja, die niet zo positief zijn natuurlijk, want er zit heel veel vervuiling dan in de lucht in verband met die bosbranden. Maar ja, het is momenteel echt scheren in inslag, want er staat heel veel in de fik in Frankrijk en in Spanje. Ja. In feite creëren bosbranden zo hun eigen weer. Dus dat betekent dat het tijdens die bosbranden ook een bepaald weerinvloed is die de bosbranden zelf hebben veroorzaakt. Ja, de wolken die nemen ook veel wind met zich mee en daarom verspreidt het zich ook erg. En dat betekent dus dat er ook op andere plekken heel veel vervuiling naar beneden komt zeilen. Hè? Ja. Goed, het weer voor de lage landen voor vandaag. De zon schijnt, het wordt lekker warm. Ongeveer 30 graden in het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. En 24 graden vandaag in het noordwesten.
1: Back to the 80s. 80.

Jack Jovision. En keer op keer is vandaag de dagtopper van deze dinsdag, de 28e juli. Ja, het is vandaag een bijzondere dag, want als we gaan naar 46 voor Christus, nou dat is heel lang geleden. Julius Caesar wordt namelijk de hoogste baas van het Romeinse Rijk. Hij werd geen keizer, want die term bestond nog niet. Maar ja, je kon hem ook wel een dictator noemen, hè? Ja, Julius Caesar dus op deze dag, 28 juli 46 voor Christus, werd hij dus de hoogste baas van het Rijk in Rome. Ja, het is de dag van de heilige Victor vandaag. Als het regent op Sint Victor, de oogst brengt op geen loor. Dat staat op de tegeltjes hier in het grote Van Vliet thuis. En in Florida in Amerika wordt de gemeente Miami gevormd. Het dorpje Miami had toen 260 inwoners. En nu wonen er zo'n 2 miljoen mensen. Maar op deze dag in 1896 werd dus Miami officieel gevormd. Ja, en als laatste een weerberichtje uit 1911. Want iedereen heeft het over de opwarming van de aarde en zo. Nou, dat begon al in 1911 waarschijnlijk. Want de hoogste temperatuur die dan tot nu toe in juli is gemeten, wordt geregistreerd in de Bild op 28 juli 1911. Het kwik wijst dan namelijk 35,6 graden aan op deze dag.

Birelle, Mathieu, wie kent ze niet? Nou ja, heel veel mensen natuurlijk. Sinds 1965 is ze al wereldberoemd. Ze wordt ook wel de nachtegaal van Avignon genoemd. Ja, Mirelle Mathieu. Ze zingt vooral Duitstalig, maar ook Franstalig natuurlijk. Dit was een hele grote hit uit 1967. Een grote megahit in Duitsland. Acropolis Adieu. Ja, ze zingt in 11 talen. Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en zelfs Nederlands. Ja, dus wat dat betreft kent ze haar talen goed. Ja, misschien een leuk feitje. Ze heeft meer dan 200 miljoen platen verkocht en ze treedt nog steeds op. Ja, ze staat zelfs nog op het podium dit jaar. Het is echt een icoon. Ja, als je een, liedjes wil weten van haar, La Vie en Rose bijvoorbeeld, een grote klassieke. En ja, ook nog hele dramatische liedjes over de liefde die allemaal misgaan. Hè? Ja. Over Frankrijk gesproken. Ja, we hadden de week van Frankrijk, oftewel de Franse week. Er is ook een liedje blijven hangen, die gaan we zo draaien. Maar we zijn op zoek naar een nieuwe themaweek. Mocht je een leuke themaweek weten, mag je dat doorgeven. Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Ja, ik zei het al, er was een liedje blijven hangen wat betreft de Franse week. En die gaan we er nu maar eventjes doorheen knallen.

kon die ook, hè. We zijn misschien die hele zachte liedjes gewend van René Vroger, maar dit kon die ook. In de back-to-back classic, in de 90s remix door de voice-over. Twee liedjes uit de jaren 90 natuurlijk, met onder andere dit liedje van René Vroger. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar de files op de weg. Er zijn er weer een aantal. Het is druk op onder andere de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden bij Muidenberg. De A9 is erg druk. De A12, Den Haag-Utrecht. Daar liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Rotterdam, Europoort, bij knooppunt Rozenburg, daar staat het dicht. Breda, Rotterdam, Hoek van Holland, Gouda, A20, erg druk op de weg. Velsen, Beverwijk. En als we dan kijken naar de A27, Breda, Gorinchem, daar is het ook druk. Vooral bij de brug. Ja, Utrecht, Breda, bij knooppunt Everdingen, knooppunt Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En dat zijn zo'n beetje de belangrijkste druktes op de Nederlandse en Belgische wegen. Ja, vooral bij Ring Antwerpen, daar is het ook aanschuiven. Daar is het ook erg druk. En je hebt geluk als je er nou in zit. En niet vanmiddag, want het wordt vanmiddag ook weer warm, hè? Rond de 30 graden. Dus we gaan weer een warme dag tegemoet, hè. Ja, dat is leuk. Ik heb een appje gehad van... moet ik even kijken, jongens, want ik kon hem eventjes niet zo snel terugvinden. Oh ja, Arjan Vonk. Arjan, dankjewel. Hij is IT-consultant. Ja, ik appte hem al even terug van... Goh, jij bent vroeg op. Nou, zegt hij, vroege vlucht vanaf Eindhoven helaas. Nou, speciaal voor jou, Arjan. Ik hoop dat je luistert nog, hè. Is deze voor jou?

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: zondagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit. Op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
0: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
0: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: Dit is Klabas, hij draagt een das en is ontzettend handig. Hij houdt van kilometers drop en slaat meestal de spijker op zijn kop.
1: En wie is dat?
0: Harry, Harry, Harrison heeft donkerblonde haren. En als hij goed geluimd is, dan kittelt hij wat snaren.
1: En wie zijn dat?
0: Dit zijn Hans de Kok en Kok, zij koken en zij blazen. Van hoempapa tot chic barok, vol thee, mutsen en glazen.
1: En wie is dat?
0: Erik die woont in de kast, daar is het stil en vredig. Hij luistert daar in alle rust naar disco.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met ja mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorle.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Rozenwoud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang.

heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De

lekker peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net.

niet in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.

0: suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef!

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met ja mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Ja hoor, bedankt.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Erik van Vliet.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

you